Beste luisteraars, dit nieuwe jaar luiden we in met een wandeling volledig gewijd aan de alom bewonderde sopraan en componiste Pauline Viardot. Zij ontwikkelde zich muzikaal in het romantisch centrum. Haar eerste pianolessen genoten onder niemand minder dan Franz Liszt, haar eerste optreden met Clara Schumann, bevriend met en bewonderd door Gounod, Chopin en Saint-Saëns. Haar contacten met al deze sleutelfiguren uit de geschiedenis kwamen niet uit de lucht vallen. Viardot was dochter van de befaamde tenor Manuel Garcia en zus van de roemruchte mezzosoprano Maria Malibran. De introductie brengen we eerst drie werken van Maria ten gehore. Haar Le Retour de la Tyrolienne, La Voix qui dit je t'aime en La Bayadère. Daarna horen we Tchaikovsky's Alleen wie het eenzame hart kent. Een melodie die onuitwisbare indruk maakte op het Franse publiek door Viardot's interpretatie. Zo'n 34 jaar nadat haar zus op tragische wijze overleed. Zo dadelijk horen wij een interpretatie van Christiane Stortijn en Julius Drake.

U hoorde zojuist Tchaikovsky's romance voor zangstem en piano, opus 6, nummer 6, met de titel Alleen wie het eenzame hart kent, uitgevoerd door Christiane Stortijn en Julius Drake. Het is eenvoudig om in de valkuil te stappen om Viardot's leven te benaderen vanuit alle sensationele personages die in haar biografie voorbij gewandeld komen. Viardot begon haar eigen carrière als mezzosopraan, maar volgens haar zoon, Louis, voelde ze dat ze zich niet kon meten aan haar meer getalenteerde zuster. Daarom besloot ze zich breder te ontwikkelen en richtte ze haar aandacht ook op pianospel en componeren. Luistert u naar Viardot's stukken voor viool en piano, nummers 1 tot en met 6, uitgevoerd door Laura Kobayashi en Susan Keith.

Dag luisteraars, dit is de concertzender vanuit muziekmakerscentrum Music Cue in Amsterdam. Het komende uur deel 2 in de programmaserie Klankkleur. De aflevering van vandaag heet Beelden van de Nacht en Aquarellen. En daarin staan we stil bij de romanticus Theodor Kirchner. Die leefde van 1823 tot 1903 en was in zijn tijd best bekend. Hij was goed bevriend met Brahms en het echtpaar Schumann. Maar hij heeft van zijn leven nogal een potje gemaakt omdat hij gokverslaafd was en absoluut niet met geld kon omgaan. Kirchners opus 25,

Nachtbilder is een typisch werk uit de Duitse romantiek. De nacht in al zijn verschijningsvormen passeert de revue in deze compositie uit 1877. Zijn we in de wereld van de Duitse schilder Caspar David Friedrich? Pianiste Dominique Merlet speelt nu de 10 karakterstukken die hij dus bundelde onder de titel Nachtbilder.

Pianiste Dominique Merlin speelde nachtbeelden van Theodor Kirchner. De Duitse componist Siegfried Karg Ehlert leefde van 1877 tot 1933. Hij zou vooral de geschiedenis ingaan als de pionier van het kunstharmonium. Dat is een superieur soort harmonium waarop je veel meer kunt doen met klankkleur en dynamische verschillen dan op een gewoon harmonium. Ook César Franck en Georges Bizet hebben stukken voor dit instrument geschreven. En hoe dat instrument klinkt, dat gaan we nu horen in Aquarellen, opus 27 van Siegfried Karg Ehlert. Johannes Matthias Michel bespeelt een kunstharmonium van Victor Mustel uit 1913.

Johan Matthias Michel speelde op het kunstharmonium van bouwer Victor Mustel uit 1913 de aquarellen opus 27 van Siegfried Karg Ehlert. En nu speelt hij nog de nummers 1 en 3 uit 5 miniaturen van dezelfde componist.

Dat waren tenslotte de nummers 1 en 3 uit 5 miniaturen van Siegfried Karg Elert. Johannes Matthias Michel zat achter het kunstharmonium, gebouwd door Victor Mustel in 1913. En daarmee besloten we deel 2 uit de programmareeks Klankkleur, voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. We hebben nog wat tijd over. Misschien is het leuk om even bij het harmonium te blijven. Dit instrument associëren wij nog altijd met protestantse kerkmuziek voor in de huiskamer. Maar zoals we al konden horen, is er ook heel andere muziek geschreven voor deze muzikale hometrainer. Dvorak had een vriend die harmonium speelde. Deze man had in een recordtempo een aantal liedteksten voor hem vertaald. En als dank componeerde Dvorak een aantal heerlijk spontane bagatellen voor twee violen, cello en harmonium. U hoort de violisten Peter Popel en Roger Best, cellist David Smith en Virginia Black bespeeld met handen en voeten het harmonium.

een bagatelle van Dvorak was dat. Dit is de concertzender. Voor 25 euro per jaar, meer mag natuurlijk ook, wordt u vriend van de concertzender. U helpt ons dan om door te gaan met het uitzenden van muziek die je nou niet dagelijks hoort. Wilt u meer weten? Kijk op www.concertzender.nl. Uw steun is meer dan welkom. www.concertzender.nl

Welkom bij de Concertzender, met in het komende uur de tweede aflevering in de serie rond Tsjechische componisten uit de klassieke en vroege romantische tijd. Vanavond staat František Vincenc Kramer, oftewel Frans Krommer, centraal. Deze Moravische componist was een ster in het Wenen van na Mozart. Alles maakte hij daarmee, van laat-klassiek tot vroeg-romantiek. Zelf stond Krommer aan de wieg van de romantiek. Het laatste deel van zijn leven zou hij dé hofcomponist zijn aan het keizerlijk hof. Krommer heeft een groot oeuvre nagelaten, waarvan alleen de muziek voor blazers nog bekend is. Vanavond hoort u twee werken van zijn hand, een klarinetkwartet en een klarinetkwintet. Uitvoerende zijn Jan Boudin, klarinet, samen met het Panocha-kwartet.

Dat was het klarinetquintet in Bes, opus 95, voorafgegaan door het klarinetkwartet in Bes, opus 21 nummer 1, beide van Frans Krommer. U hoorde een uitvoering met de klarinettist Jan Boudin en het Panocha-kwartet. Dit was de concertzender met de serie rond Klassiek Tsjechië, samengesteld door Cassandra van Acht. We hebben nog wat tijd over. U hoort daarin een korte symfonia van Jiří Antonín Benda, landgenoot van Krommer.

Dit was tot besluit de Étude fantastique in F groot van François-Joseph Naderman. U hoorde de harpiste Masumi Nakasaba op een François-Naderman harp uit 1815 met één pedaal. De samenstelling van dit programma was in handen van Cassandra van Acht.

U luistert naar de Concertzender met het komende uur het programma 50 jaar Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Vandaag staan we voor de tweede keer stil bij het requiem van François-Joseph Gossec en wel het tweede gedeelte. Gossec werd in 1734 geboren en overleed in 1829. We luisteren naar de eerste opname van dit werk uit 1975 met Lia Rotvier, sopraan, Jacqueline Lamy, mezzosopraan, Francine Bastianelli, alt, Roland Bufkens, tenor, Louis Hendricks, bas, Anne Froidebisse, orgel. U hoort ook de koren van de Waalse RTB en de Vlaamse BRT. En natuurlijk het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik onder leiding van Jacques Oetman. We beginnen met het Confutatis.

Dat was het Requiem van Gossec met Lia Rottier, sopraan, Jacqueline Lamy, mezzo-sopraan, Francine Bastianelli, alt, Roland Bufkens, tenor, Louis Hendricks, bas en Anne Froidebis, orgel. Tevens hoorde u de koren van de RTB en BRT. Jacques Oetman dirigeerde het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Dit was de eerste opname van dit werk uit 1975. U kunt nu luisteren naar de ouverture L'Épreuve Villageoise, gecomponeerd door André Ernest Modeste Grétry, die leefde van 1741 tot 1813. U hoort wederom het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik, ditmaal onder leiding van Paul Strauss.

Dat was de ouverture L'Épreuve Villageoise, gecomponeerd door André-Ernest Modeste Grétry en uitgevoerd door het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik onder leiding van Paul Strauss. Dat was het programma voor vandaag over 50 jaar Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

Even wachten op zijn wederkomst. Er klinkt dus ook geen kerkmuziek. Toch vieren we in Sanssouci vandaag al Pasen. En dat doen we voordat de eieren en de hazen het huis weer uit zijn. We doen dat heel feestelijk met een mis van Ernst Weinhauch. Deze Zuid-Duitser was monnik in het Benedictijnerklooster van Zwiefheiten in Baden-Württemberg. Een grote en rijke abdij waarin de kloosterkerk nog steeds een verplicht ding is voor elke liefhebber van barokarchitectuur. De mis is al net zo rijk en overdadig. Helaas iets te overdadig voor Sanssouci. Het werk klokt af op iets meer dan een uur, zodat we u een verkorte versie willen laten. Luister naar de grote messen in C groot van Ernst Weinhauch.

U hoorde de Große Messe in C-groot van Ernest Weinrauch. De uitvoerende vindt u op onze site. Het werk kan in elke gewone eredienst worden uitgevoerd, maar met zijn blijde muziek en grote proporties doet het meteen aan Pasen denken. Sanssouci is een programma van Wouter Steenbeek. We hebben nog een beetje tijd over en daarin hoort u een Salve Regina van dezelfde componist.

Dat was het pianokwartet in C klein opus 15 van Gabriel Fauré in een uitvoering door het Ames pianokwartet, bestaande uit William David piano, Marlon Darlington viool, Lawrence Burkhalter altviool en George Work cello. Luistert u nu naar de vioolsonate van Gabriel Fauré, om precies te zijn de vioolsonate nummer 1 in A groot opus 13. U hoort Krizia Ozostowits viool en Susan Thomes piano. Er zijn 4 delen: Allegro molto, Andante, Allegro vivo en Allegro quasi presto.

0: Dat was de vioolsonate nummer 1 in A-groot opus 13 van Gabriel Fauré in een uitvoering door Krizia Ozostowits viool en Susan Thoms piano. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Wandeling, voor de Concertzender samengesteld door Jan Kruid.
1: Mezzo, de beste klassieke muziek en jazz op tv. Concerten, opera, dans, beleefde muziek 24 uur per dag. Met dagelijks 3 grootse uitvoeringen vanuit de meest prestigieuze theaters ter wereld. De televisiezender Mezzo is beschikbaar via alle kabelnetten in Nederland.

Vanuit muziekmakerscentrum Music Cue in Amsterdam is dit de concertzender met het komende uur Chroniek van de Amsterdamse muziek. En dat

Square moest je wel iets speciaals doen om die menigte stil te krijgen. Luistert u maar eens naar het harde, vreemd klinkende akkoord aan het begin van opus 74 nummer 1. Het wordt gespeeld door het Angelus Quartet.

Haydn's opus 74 nummer 1 door het Angelus Quartet. Haydn hield in Londen niet alleen rekening met een veel groter publiek, hij calculeerde ook in dat die concerten daar voor iedereen toegankelijk waren. Hij was in Oostenrijk gewend geweest om te schrijven voor verfijnde aristocratische liefhebbers, maar hier kwamen ook mensen met veel minder luisterervaring. Daarom dikte hij de effecten wat aan. En dat was ook om een andere reden hard nodig, want concerten zaten in die tijd heel anders in elkaar dan tegenwoordig. Strijkkwartetten stonden vaak geprogrammeerd tussen twee symfonieën. En tenslotte hadden ook de kwaliteit en de professionaliteit van de daar aanwezige muzici invloed op zijn schrijfwijze. Deze partijen zijn voor de meeste amateurs echt niet meer haalbaar. En dan draaien we nu kwartet opus 74 nummer 2, weer gespeeld door het Angelus Quartet.

opus 74 nummer 2 van Haydn door het Angelus Quartet. Het derde kwartet in die reeks wordt wat vaker gespeeld, waarschijnlijk omdat het een bijnaam heeft. Vanwege het sterke galopperende ritme in de finale heeft iemand, niet Haydn zelf, het stuk aangeduid als het Reiterkwartet. Het openingsdeel begint weer hoogst origineel. Een paar barse unisono-sprongen hebben het effect van het doek dat opgaat bij het begin van een toneelstuk. Daarna past Haydn een truc toe waar hij als het ware patent op had. Een plotselinge dramatische stilte. Het publiek houdt even de adem in. Hoogtepunt van dit Reiterkwartet vind ik zelf het tweede deel, het Largo. Hier gaat Haydn harmonisch erg ver. Beethoven zou zich voor dit deel niet geschaamd hebben. Ook Haydn's uitgever had goed door hoe speciaal dit langzame deel was, want hij publiceerde maar liefst 5 verschillende pianobewerkingen van dit stuk. Een muzikoloog heeft ooit gezegd dat we hier getuigen zijn van de dageraad van de romantiek. En nu dus het bewuste kwartet, opus 74 nummer 3, het Reiterkwartet door het Angelus Quartet.

Dat was het vioolconcert van Hans Henkemans, uitgevoerd door Theo Olof Viool en het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Willem van Otterlo. Theo Olof kon boeiend vertellen. Zijn woordgebruik was altijd fris en origineel en heel zorgvuldig. Dat had hij gemeen met pianist Gérard van Blerck, waarmee hij veel optrad. U hoort dit duo nu met een stuk van Wolfgang Amadeus Mozart, namelijk de vioolsonate nummer 42 in A groot, Kuchel 526. De delen Molto Allegro, Andante en Presto. Hier zijn Theo Olof, viool en Gérard van Blerck, piano.

Dat was de vioolsonate nummer 42 in A groot van Mozart door Theo Olof viool en Gérard van Blerck piano. Theo Olof nam alle solowerken van Bach op. Tot slot laten wij u de eerste twee delen van de vioolsonate nummer 1 in G klein horen. Twee deeltjes, Adagio en Fuga. Hier is Theo Olof viool.

Dat waren twee delen uit de vioolsonate nummer 1 in G klein van Bach door Theo Olof Viool. Op 23 mei gaan we verder met onze serie over Theo Olof. Dit programma werd samengesteld door Alkelien van Hoytema.

Dag, ik ben Thijs Bonger met deel 2 in de serie Lastige Leerling over wat Haydn en Beethoven voor elkaar hebben betekend. In de vorige uitzending vertelde ik dat Beethoven als 16-jarige altviolist meespeelde tijdens de première in Bonn van Haydns religieuze tophit Die Sieben Letzten Worte. Aanleiding voor mij om aandacht te besteden aan die unieke compositie. Waarom uniek? Nou, het was Haydn wonderwel gelukt om een stuk te schrijven dat, behalve de finale, uitsluitend bestaat uit langzame gedragen delen. En het geheel toch boeiend te houden. Een prestatie die in heel Europa dan ook op waarde werd geschat en Haydn geen windeieren heeft gelegd. De oorspronkelijke versie was voor orkest, maar al heel snel arrangeerde Haydn het stuk ook voor strijkkwartet. En ook in die versie komt de droevige en plechtige boodschap van de laatste woorden van Jezus aan het kruis op enorm veel luisteraars overtuigend over. Naast een begenadigd componist was Haydn ook een gewiekst zakenman. En hij ging uit van het principe dat je de populariteit van een werk maximaal moet benutten. Daarom gaf hij zijn goedkeuring toen iemand, waarschijnlijk een van zijn leerlingen, er een pianobewerking van maakte. Ook van dat arrangement lieten we vorige keer een stukje horen. En wat bleek? Haydn's partituur is zo sterk dat hij bij wijze van spreken elke bewerking overleeft. Maar blijkbaar zat er nog steeds sap in Haydn's pennevrucht. Want een kleine 10 jaar later bewerkte hij Die Sieben Letzten Worte nog een keer. De aanleiding daartoe vond plaats in 1795. Haydn was op thuisreis na zijn tweede fenomenale succestournee naar Engeland. Hij bracht de nacht door in Passau aan de Donau in Beieren. De dag daarop woonde hij een muziekuitvoering bij in de plaatselijke kathedraal. Het hoofd van de afdeling muziek van die kerk, ene Joseph Friebert, was met Die Sieben Letzten Worte aan de slag gegaan. Hij had Haydn's muziek van stichtelijke woorden voorzien en er een oratorium van gemaakt. Na afloop prees Haydn Friebert de hemel in, maar diep in zijn hart dacht hij, dat kan ik beter. En toen hij terug was in Wenen, begon hij aan dit project. Als tekstschrijver schakelde hij Baron van Swieten in, de man die hem later ook van teksten voorzag voor zijn oratoria Die Schöpfung en Die Jahreszeiten. Daarom kunnen we deze serie van Die Sieben Letzte Worte beschouwen als een soort oefening voor die werken. Haydn veranderde natuurlijk het een en ander aan de oorspronkelijke instrumentatie, want ja, de hoofdmelodieën bracht hij nu meestal onder bij het koor en de vocale solisten. Dat kunnen we uitschrijven, schakelde hij Baron van Swieten in, de man die hem later ook van teksten voorzag voor zijn oratoria Die Schöpfung en Die Jahreszeiten. Daarom kunnen we deze serie van Die Sieben Letzte Worte beschouwen als een soort oefening voor die werken. Haydn veranderde natuurlijk het een en ander aan de oorspronkelijke instrumentatie.

Zo klonk dus een deel uit de vocale versie van Haydn's Sieben letzten Worte. Voor deze versie liet Haydn het niet bij het bewerken van zijn eigen partituur, want hij voegde er ook nog een nieuw deeltje aan toe. Het was in die tijd gebruikelijk om een oratorium in twee stukken te hakken, zodat er even gepauzeerd kon worden. Daarom componeerde Haydn een nieuwe introduzione voor na de pauze. Een interessant stuk voor blazers. We horen een fluit, twee hobo's, twee klarinetten, twee horens, twee trombones, twee fagotten en heel bijzonder een knorrende contrafagot. En omdat Haydn zo donders goed wist waar de sterke registers van die blaasinstrumenten liggen, is de kleuring van de akkoorden wonderschoon, vind ik. In dit stuk lijkt het of Haydn door een 18e-eeuwse bril terugkijkt naar een 16e-eeuwse renaissance-canzone van Gabrieli, die veel muziek schreef voor de Venetiaanse San Marco-kerk. Buitengewoon effectief om de luisteraar na de pauze weer even in een plechtige stemming te brengen. Luister maar.

Dat was de door Haydn toegevoegde plechtige inleiding tot het vijfde deel van Die Sieben Letzten Worte. Als laatste fragment uit deze oratoriumversie wil ik het slotdeel laten horen, de aardbeving.

de aardbeving uit de oratoriumversie van Haydn's Siebenletzte Worte. De première van deze versie vond plaats in Wenen in 1796. Het stuk werd meteen veel populairder dan de orkestversie en dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Vooral in Duitsland en Oostenrijk is het uitvoeren ervan hier en daar een jaarlijkse traditie. Goed, we gaan terug naar 1787, naar de première in Bonn, waarbij de 16-jarige Beethoven altviool speelde. En we gaan eens op zoek naar wat deze puber in muzikaal opzicht toen al had gepresteerd. Hij kwam uit een muzikaal nest. Zijn vader was hofmuzikus, hij zong en gaf wat klavierles. Thuis stonden er een klaversymbool en een klavichord en die oefende al heel vroeg een enorme aantrekkingskracht uit op de peuter Ludwig. Hij was nog zo klein dat hij in het begin op een krukje moest gaan staan om bij de toetsen te kunnen. Zijn eerste lessen kreeg hij van zijn vader, op zijn zachtst gezegd geen groot pedagoog. Hij had ook nogal losse handen. En al helemaal als hij midden in de nacht straalbezopen uit de kroeg kwam, dan maakte hij geregeld zijn zoontje wakker en dwong hem om tot de ochtend door te studeren. Er staat een mooi plaatje van deze scène op onze site. Een plaatje dat je vroeger cadeau kreeg bij de bouillonblokjes van het merk Liebig. Als Ludwig zich verzette, en hij was toen al een lastige leerling, dan kreeg hij vaak geen eten of werd hij opgesloten in de kelder. Ja, als we alle verhalen moeten geloven, heeft de kleine Ludwig heel wat afgehuild. Maar aan de andere kant beleefde hij ook veel plezier aan het spelen en de met drank overgoten muzikale avonden die zijn vader organiseerde. Op den duur deed hij zelf ook fanatiek mee en kreeg naast van zijn vader ook nog muziekles van een aantal van diens collega's. Zo wist hij dus al voor zijn 10e de weg op het klaversymbool, het orgel, de viool, de altviool en de hoorn. Hij had ook al duidelijke neigingen tot improviseren en componeren, maar die werden door vader Beethoven hardhandig de kop ingedrukt. Toen hij 7 was, op de poster stond 6, organiseerde zijn vader een concert met zijn begaafde zoontje als middelpunt. Dat concert was blijkbaar zo succesvol dat het kort daarna werd herhaald in Keulen. Ludwig begon ook geregeld op te treden bij mensen thuis. Vader Beethoven was zo verstandig om op een bepaald moment toe te geven dat hij zijn zoon eigenlijk niet verder kon helpen. Daarom ging hij op zoek naar een muzikale mentor voor Ludwig. Hij kwam uiteindelijk terecht bij Christian Gottlob Neefe, een man die een tijd in Leipzig had gewoond en daar doordrongen was van het belang van de muziek van Johann Sebastian Bach en zijn zoon Carl Philipp Emanuel. Die laatste werd trouwens destijds beschouwd als de grote Bach. De grillige en vaak dwarse muziek van Carl Philipp Emanuel Bach heeft ongetwijfeld veel invloed op Beethoven gehad. En lange tijd bestond Ludwig's studiemateriaal voornamelijk uit de vele preludes en fuga's uit das wohltemperierte klavier van de oude Bach. Ludwig's leraar Neefe was een druk bezet muzikus. Hij was onder meer hoforganist van de keurvorst. Maar zijn agenda stond zo vol dat hij zijn orgelklussen geregeld moest delegeren aan leerlingen. Dat waren buitenkansjes voor Beethoven. Hij speelde blijkbaar zo goed dat hij 11 jaar oud werd benoemd tot hoforganist. Rond die tijd schreef hij ook zijn enige orgelstuk, een korte fuga.

12 was Beethoven toen hij deze fuga voor orgel schreef. Een jaar later was hij al werkzaam als fulltime muzikus. Zijn salaris vormde een welkome aanvulling op het karige inkomen van zijn vader. Waar bestonden die werkzaamheden van Ludwig uit? Nou, 's ochtends speelde hij orgel in de kerk, daarna repeteerde hij met zangers. En later in de middag speelde hij klavercimbal tijdens opera- en orkestrepetities. Vooral die laatste twee bezigheden waren een harde leerschool voor hem, omdat hij geen klavierpartij voor zijn neus had, maar een complete opera- of orkestpartituur. Dus hij leerde daar ongelooflijk goed van blad spelen en ontwikkelde ook een ijzersterke raadvaardigheid. Hij wist gewoon wat er ging komen. Zijn zelfvertrouwen groeide met de dag. Getuige een anekdote die zich afspeelde tijdens een repetitie voor een mis. 12 jaar oud liet hij het hele koor en het orkest eindeloos wachten toen hij ineens de geest kreeg en een lange inleiding improviseerde voorafgaand aan het credo. Hoe die gespeeld moet hebben kunnen we goed horen in een stel variaties op een mars van ene Dressler. Die variaties schreef hij op zijn 11e en het werd de eerste compositie van hem die werd uitgegeven. Zijn leraar Neven had daarvoor gezorgd en hij schreef in een anoniem artikel, waarin hij vooral zichzelf promootte, dat Beethoven wel eens een tweede Mozart zou kunnen worden. Maar nu die variaties van de 11-jarige Beethoven op een onbenullig themaatje. Waarschijnlijk heeft Beethovens leraar Neven expres zo'n stom themaatje opgegeven, een extra uitdaging voor Beethoven om te zien of hij hier nog iets van kon maken. In sommige variaties kunnen we horen hoe waanzinnig virtuoos die toen al was en dat hij dat niet onder stoelen of banken stak.

de Dressler-variaties van de, nou ja, 11-jarige Beethoven. Ja, dat variëren op een onbenullig themaatje heeft Beethoven in zijn latere carrière nog vele malen herhaald, met als culminatie zijn meesterlijke Diabelli-variaties. Ik heb de hand kunnen leggen op nog twee prille composities uit Beethovens tienerjaren. Het dateren daarvan is verre van simpel, omdat de bronnen elkaar soms tegenspreken. We horen eerst een rondo in C, Werken ohne Opus Zahl 48, waarschijnlijk gecomponeerd op zijn 12e, en meteen daarna nog een rondo in A, WOO 49, uit zijn 12e of zijn 13e levensjaar.

twee rondo's van Beethoven, waarschijnlijk geschreven rond zijn 12e. Dat hij op die leeftijd al fulltime hofmuzikus was, vervulde hem met trots. Wat ook bijdroeg tot zijn status was dat hij rondliep in een heel speciaal uniform. Dat bestond uit een zeegroen rokkostuum, een vest met gouden knopen, een witte halflange broek en witte zijden kousen. Ook was hij gerechtigd om een degen te dragen. Hij had een pokdalig gezicht, donker haar, zware wenkbrauwen en doordringende donkere ogen. Alles was zo donker aan hem dat ze hem soms de Spanjool noemden. 12 jaar oud maakte hij iets spannends mee. Hij ging met zijn moeder voor het eerst naar het buitenland. Ze reisden per schip van Bonn naar Rotterdam. In die stad gaf hij een aantal huisconcerten. De toehoorders waren sprakeloos over zijn virtuositeit. Het hoogtepunt van die reis was een optreden aan het stadhouderlijk hof van Willem V in Den Haag. Hij werd overladen met kostbare geschenken en kreeg aan het hof een vorstelijk honorarium. Maar desondanks was hij niet tevreden over die tournee. Waren de Gouden Bergen niet hoog genoeg? In elk geval zei hij bij terugkomst: "Die Hollanders zijn echte geldwolven. Ze gaan alleen maar voor het geld. Mij zien ze daar niet meer terug." Wat zou hij in ons land gespeeld hebben? De kans is groot dat hij daar 3 sonates heeft uitgevoerd die hij kort voor die reis had gecomponeerd. Ze werden uitgegeven in Speyer en Beethoven droeg ze op aan zijn werkgever, keurvorst Max Friedrich. Beethoven speelde als hofmuzikant heel vaak klavercimbel, maar in deze 3 sonates schrijft hij zo vaak plotselinge dynamische verschillen voor dat ze hoogstwaarschijnlijk bedoeld waren voor fortepiano. Ik wilde graag de 3e van deze zogenaamde Kurfürstensonaten laten horen. Interessant en al typisch Beethoven vind ik het 2e deel, een minuet met een thema dat hoegenaamd niks voorstelt. Pas in de 6 variaties die erop volgen, gebeurt er iets. In de virtuose variatie vliegen de snelle nootjes je om de oren en in de langzame mineur variatie gaat die even de diepte in. De finale is virtuoos, elegant en puntig. Goed, tijd om te gaan luisteren naar Kurfürstensonate nummer 3 in D groot, WOO 47, nummer 3.

Kurfürstensonate nummer 3 van Beethoven. Technicus Ronald Visser en ik bedanken jullie voor het luisteren. Tot over een maand, dan horen jullie Lastige Leerling deel 3. En wil je reageren? Stuur even een mailtje naar thijs.bonger@concertzender.nl. thijs.bonger@concertzender.nl

Dag, u luistert naar de Concertzender met ons programma Onbekend is onbemind, deel 8. En vanavond geef ik u heel veel gelegenheid om eens kennis te maken met liederen van Giacomo Meyerbeer. Die leefde van 1791 tot 1864. Hij werd geboren als Jacob Liebman Meyerbeer. Stamde uit een rijke Berlijnse familie. En zijn ouders bezaten een van de rijkste banken in Berlijn. Hij begon als pianovirtuoos. En later ging hij zelf zingen en nam zangles aan de Zangacademie in Berlijn. En hij studeerde muziektheorie en compositie. En hij veranderde in 1810, met het oog op zijn carrière, zijn naam in Meyerbeer. Zijn liederen zijn niet zo heel bekend. Net als zijn opera's verdwijnen ze soms van het podium en dan komen ze ook weer terug. Maar de liederen, nee, niet zo. Toch zijn ze heel erg mooi. Dat moet u maar gaan luisteren. En gelukkig is er in 1994 een opname gemaakt. Van de 60 liederen zijn er 17 op cd gezet voor één zangstem. En dat zijn Italiaanse, Duitse en Franse liederen. En hij begint daarmee met het schrijven zo rond 1812... Als hij studeert bij de componist Joseph A.B. Vogler. Allereerst kunt u luisteren naar 6 Italiaanse liederen. De tekst is van Pietro Metastasio. En muzikaal zitten we nog een beetje in de 18e eeuw. U kunt nu luisteren naar de Chinees-Amerikaanse mezzosopraan Ning Liang en de pianist Ilmo Ranta.

Dit was het motet Zinget dem Herrn ein neues Lied van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door het Collegium Vocale onder leiding van Philip Herrewegen met Dorothee Miels, Susie Toth en Maria Keohane sopraan, Damien Guillon en Robin Blaas contratenor, Thomas Hobbs en Hans-Jurg Mammel tenor en Peter Kooi en Stephen McLeod bas. Philip Herrewegen heeft een duidelijke voorliefde voor de composities van Carlo Gesualdo. De groeiende interesse voor de muziek van deze componist mag verwonderen. Na diens overlijden, in 1613, hij werd geboren in 1566, werd eigenlijk bijzonder weinig van zijn muziek uitgevoerd. Zijn belangrijkste muzikale genre was het madrigaal en dat raakte al snel uit de mode, ook al omdat er maar weinig ensembles nog waren die in staat waren ze uit te voeren. En net dat, het ontdekken en herontdekken van composities, maakt voor Herrewegen een groot genoegen uit. Gesualdo's opus ultimum vindt Philip Herrewegen zijnde responsoria, 27 in totaal, voor de donkere metten tijdens de Goede Week. Ik koos voor de Feria Sexta, de zesde, het responsorium voor Goede Vrijdag. U hoort het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herrewegen met Margot Oitzenger en Susie Toth, sopraan, en de tenoren Bernd Freilich en Manuel Warwitz.

U bent nog altijd bij aflevering 2 van de vierdelige reeks Vlaamse Meesters op de Bok, met daarin net de Feria Sexta, het responsorium voor Goede Vrijdag, van Carlo Gesualdo. U hoorde het Collegium Vocale Gent, onder leiding van Philippe Herrewege, met Margot Oitzenger en Suzy Toot, sopraan, en de tenoren Bernd Freilich en Manuel Warwitz. Tot goed 20 jaar geleden voerde Philippe Herrewege hoofdzakelijk oude muziek uit. En toen stelde hij zichzelf de vraag: wil ik dit nu wel een mensenleven lang doen? Nee, dat wil ik eigenlijk niet, besloot hij. En hij ging Bruckner, Dvorak, Beethoven en anderen ontdekken. Muziek met veel uitgebreidere structuren. Daarom koos ik in dit programma ook voor het Te Deum van Anton Bruckner. Bruckner was een diepgelovige katholieke componist. Herrewege daarentegen is een overtuigd atheïst. In zijn Te Deum verrijkt Bruckner het DNA van kerkmuziek met de kwaliteiten van zijn symfonieën. Dat Te Deum is volgens Herrewege de meest visionaire uitwerking van de Latijnse lofzang uit zijn repertoire. Bruckner suggereerde zelfs de uitvoering van het Te Deum als finale voor zijn 9e symfonie. Mocht hij niet lang genoeg leven om die te voltooien. Het gaat hier om een meesterwerk. U hoort het Collegium Vocale Gent en het Orchestre des Champs-Élysées, onder leiding van Philippe Herrewege, met Hanna Elisabeth Müller en Anne Hallenberg, sopraan, Maximilian Schmidt, bariton, en Tarek Nazmi, bas.

We luisterden naar de versie uit 1884 van het Te Deum van Anton Bruckner. Het Collegium Vocale Gent en het Orchestre des Champs-Élysées stonden onder leiding van Philippe Herrewegen. Voorts hoorden we Hanna Elisabeth Müller en Anne Hallenberg, sopraan, Maximilian Schmidt, bariton en Tarek Nazmi, bas. We ronden af met delen uit het Requiem opus 89 van Antonín Dvořák. Dvořáks beslissing om een requiem te schrijven werd niet ingegeven door de dood van iemand die hem dierbaar was, dat zouden we kunnen veronderstellen, of door een voorgevoel van zijn eigen dood. De impuls voor de compositie was veel prozaïser eigenlijk. Een opdracht van het muziekfestival in Birmingham voor een werk, ik citeer, van het grootste belang. Dvořák was bijna 50 en in dit nieuwe werk wilde hij alles wat hij had bereikt, zowel als componist als als mens, herzien. Op het hoogtepunt van zijn carrière zou hij een waar getuigenis afleggen van zijn relatie met God en proberen de meest fundamentele kwesties van het menselijke bestaan te beantwoorden. Wat een ambitie. Uit Dvořáks Requiem hoort u het offertorium, het Sanctus Benedictus en het Agnus Dei. Het Collegium Vocale Gent en het Antwerp Symphony Orchestra staan onder leiding van Philippe Herrewegen.

0: Uit het Requiem opus 89 van Antonín Dvořák waren dit het offertorium, het Sanctus Benedictus en het Agnus Dei. Het Collegium Vocale en het Antwerp Symphony Orchestra stonden onder leiding van Philippe Herwegen. Hier eindigt de tweede aflevering van Vlaamse Meesters op de Bok over... Hier eindigt de tweede aflevering, helaas zou ik bijna zeggen, van Vlaamse Meesters op de Bok over vooraanstaande Vlaamse dirigenten. In de volgende aflevering is René Jacobs aan de beurt. Net als Philippe Herwegen is hij een Gentenaar. Zijn discografie bevat vooral oude muziek. Ik neem hier afscheid van u. De gegevens van dit programma vindt u makkelijk terug op onze website www.concertzender.nl en in onze app. Graag tot de volgende aflevering van Vlaamse Meesters op de Bok met René Jacobs.
1: Samenstelling en presentatie Leo August de Bok.

0: Welkom bij de concertzender met het programma Matchpoint, dat op zondagochtend om de week van 10 tot 11 uur wordt uitgezonden. Mijn naam is Louis Teurig en tegenover mij zit concertpianist Jeffrey Match. De eerste aflevering hebben we besteed aan de Russische componist en ook pianist Mettner. En toen hebben we uitgebreid gesproken over het pianoconcert nummer 2 in C-mineur, opus 50. Deze aflevering gaan we veel aandacht besteden aan Rachmaninov en met name het vierde concert, opus 40. Waarom die combinatie, dat we eerst Mettner en nu ineens Rachmaninov?
1: Nou, de combinatie Mettner-Rachmaninov is heel expres gekozen. De reden is, op een gegeven moment, Rachmaninov had een heel diepe, hij zakte heel diep in met zijn componeren. Hij wist niet echt hoe hij een revisie moest maken van een bepaalde concerto. Dat was de vierde concerto.
0: Ja, ja.
1: Hij moest een revisie maken. Hij vond dit concerto te lang. Hij had het al drie keer zelfs gereviseerd. En hij is niet de enige, want andere componisten hebben ook heel vaak revisies gemaakt van stukken. Mahler bijvoorbeeld, Bruckner en Chopin zelfs. Dus er zijn heel vaak gebeurd. Maar bij Rachmaninov, het was niet alleen een revisie, hij wist niet hoe hij verder moest. Het was echt een grote probleem voor hem. En dus hij had, een van zijn beste vrienden was Mettner. En dat is heel lang zo. En hij vroeg Mettner, wat moet ik doen? Want dit concerto is volgens mij te lang. Waarop Mettner zei, nou, ik vind jouw concerto helemaal niet te lang. Een concerto is net zo lang als het moet zijn. En niet alleen, dat vond ik een leuk antwoord trouwens.
0: Yeah.
1: Maar verder, dan ging hij advies geven aan Rachmaninov. Hij zei, ik vind dat je eigenlijk, ik heb je partituur voor me staan. En ik vind het precies de goede lengte.
0: Ja. Yeah.
1: Dus de tijd later, Rachmaninov schrijft terug naar Mettner. En hij zei, nou, je hebt mij geholpen. Dus ik ben nu weer aan het componeren. Dus ik ga nu verder. En dus uiteindelijk is de derde revisie van de vierde concerto daaruit gekomen.
0: Hoe moet ik dat zien, zo'n revisie? Is dat iemand die gewoon achter zijn piano zit? Of gaat hij dat met een orkest doen? Of hoe werkt dat in de praktijk?
1: Hij heeft natuurlijk de partituur voor zich.
0: Ja.
1: En er was in de heel eerste manuscript van de vierde concerto was het veel langer. Het was een wat langere stuk eigenlijk. Maar ook niet alleen lang, maar ook veel ingewikkelder. Uiteindelijk ook. Men zei dat het was een soort derde concerto van Rachmaninov. Maar dan de vierde natuurlijk wel. Maar het lijkt alsof het de derde concerto was. Zo moeilijk en zo ingewikkeld allemaal.
0: Ja.
1: Maar dus hij heeft die eerste origineel uitgevoerd. En het was een volstrekte flop. Het ging helemaal niet goed. Het was echt zelfs een ramp. De critici waren helemaal over eens dat het helemaal geen goed concerto was. En heel jammer, want Rachmaninov was een grote naam al.
0: Ja.
1: Maar dit was het helemaal niet.
0: Ja.
1: Dus je kunt je voorstellen, Rachmaninov helemaal totaal overstuur.
0: Ja.
1: Dus zo is het gegaan. Dus daardoor is eigenlijk deze revisie als derde gekomen van deze concerto.
0: Ja. Nou, we gaan nu naar vier thema's luisteren, heb ik begrepen. Hè? En die heb jij zelf voorgespeeld op je piano. En nou, ik zou zeggen, vertel daarover.
1: Nou, er zijn de eerste deel speel ik één thema. Dat is heel duidelijk eigenlijk. Dat is een prachtige, typische Rachmaninov klank. Je hoort heel duidelijk die akkoorden waar de piano mee begint. Dat is een heel hoorbaar Rachmaninov-stijl eigenlijk. Daarna komt een tweede thema, maar dat ga ik je niet spelen. Want dat wil ik de luisteraar vragen om dat te raden.
0: Ja.
1: En dat komt, ik kan het u even verklappen, dat komt tijdens de eerste cadenza voor piano. Dus het is vrij duidelijk hoorbaar. Ik denk dat niet te missen is en is heel duidelijk herkenbaar. Daarna komt de langzame deel. En dat is een prachtige thema. Het begint met een ongelooflijk mooie reeks van akkoorden. Prachtig in de orkest in het begin. En dan je piano heeft een prachtige melodie. Dat spreekt vanzelf. Dat hoorde u ook strakjes nog in die zelfgespeelde gedeelte. En de laatste deel, dat is een ingewikkelde deel. Dat is een heel moeilijk stuk eigenlijk. Het was een van de delen die Rachmaninov de meeste problemen heeft gebaard. Juist deze deel heb ik twee thema's uitgekozen. En dat is eigenlijk, denk ik, ook herkenbaar. Dus eerst is een heel hoog thema en de andere is een soort, bijna een soort trumpet thema.
0: Ja.
1: Dus dat is goed. Zullen we eventjes luisteren naar deze eerste thema?

Dat was het eerste thema. U hoort de prachtige akkoorden, dat is typische Rachmaninoff-akkoorden. En dat wordt natuurlijk helemaal uitgebouwd. En dat horen we straks nog in zijn geheel. Nu komt het tweede thema.

Dus daar was de eerste thema eigenlijk van de tweede deel. Prachtig, die akkoorden daar, ook met een prachtige melodie. En nu krijgen we de derde deel, de eerste thema.

0: heel kort, maar wel herkenbaar, denk ik. Dat wordt enorm uitgebouwd. Dat horen we straks ook nog, Mau. En daar komt daarna de tweede thema in de derde duo. Heel kort, maar dat is eigenlijk de tweede thema van de derde duo. Dus nu, dat zijn de thema's eigenlijk. Waar moet je voor luisteren? Dat is eigenlijk heel belangrijk, want Rachmaninoff had het altijd over een punt. Een bepaalde punt, een climaxpunt. Er was altijd iets wat heel duidelijk herkenbaar moest zijn. En dat hoort u, wel in deze uitvoeringen, dat hoort u heel duidelijk. Als u goed luistert, de eerste deel bijvoorbeeld, op de 6-minuten-punt, dan hoort u ongelooflijk duidelijk wat Rachmaninoff daarbij bedoelt. Het is heel herkenbaar. Een enorme climax wordt opgebouwd. Nogmaals, een climax hoeft niet zozeer sterk te zijn, maar het is de wijze waarop het ritmisch wordt gebouwd. Het is ongelooflijk mooi hoe hij dat doet. De tweede deel heeft ook zoiets. Op de 5e minuut, precies op de 5e minuut, als u daar op die punt luistert, dan hoort u ook hetzelfde moment waardoor duidelijk tot een climax is gekomen. Dan bij het derde deel, het zou natuurlijk vanzelfsprekend zijn dat wat dichter bij het einde van de stuk zou zijn. En dat klopt ook nog, want vanaf de 7e minuut tot de 8,5 minuut, 8 minuut 40 is het precies, dacht ik, dan heb je een heel uitgebreide, lange climax. Dus dat zijn de punten. Dus dan...
1: Nou, ik hoop dat de luisteraars genoeg input hebben gekregen om naar het 4e concert, pianoconcert van Rachmaninoff te luisteren. Opus 14. En ik zou zeggen, let op die punten. En het eerste punt is al na 6 minuten, geloof ik, hè?
0: Ja,
1: oké.
0: Okay.

0: Dit was het vierde concert, pianoconcert, opus 40. Ik zei net opus 14, maar dat moet natuurlijk opus 40 zijn, van Serge Rachmaninov. Jeffrey, je hebt het zelf ook heel vaak gespeeld. Wat waren nou voor jou de stukken dat je met gekromde tenen zat te spelen? Denk, nou, dit is zo moeilijk, hier moet ik ontzettend uitkijken, dat ik niet uit de bocht vlieg.
1: Nou, in feite moet je de hele tijd uitkijken met dit concert. Het is een heel ingewikkeld concert. Niet alleen voor het piano, maar nogmaals, zeker voor de ensemble van het orkest is het heel erg moeilijk om goed te doen. De blaas is heel, heel precies moet dat zijn.
0: Ja.
1: Maar de echte problemen, die doen zich voort eigenlijk bij het einde van de eerste deel. Dicht bij de climax moment die ik net noemde.
0: Ja.
1: En ook zeker in de laatste deel.
0: Ja.
1: Dat zijn heel, heel gewaagde momenten. So,
0: zijn dat moeilijke nootjes of is dat ritmisch?
1: De noten zijn wat lastig, maar dat kom je overheen. Dat is niet het grootste probleem. Want dus, net als Metner zei, als het moeilijk is, moet je juist meer ontspannen. Simpel is dat.
0: Yeah.
1: Maar het is wel bij dit concerto, de laatste gedeelte is echt heel, heel lastig voor het orkest ook nog. En je hoort eigenlijk in de opname van Rachmaninov, misschien heeft u het goed gehoord, Rachmaninov heeft problemen met het orkest in de laatste deel ook.
0: Bij deze
1: opname, die waarschijnlijk ook in één keer is opgenomen.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Nou, heel interessant. Nou, we gaan nu over tot het volgende. En dat zijn ook twee stukjes die je ons wil laten horen. Eén is akoestisch, hè? Een stukje, ook weer een stuk gespeeld door Rachmaninov. En het tweede stuk is gespeeld op een ampico.
1: Ook door Rachmaninov.
0: Ook door Rachmaninov, ja. En een ampico is, wat ik begrepen heb, om het een beetje oneerbiedig te zeggen, dat is een soort pianola. Hè?
1: Nou,
0: maar die is veel preciezer, geloof ik, hè? Met precieze mechaniek.
1: Precies, maar het is in feite is het player piano.
0: Okay.
1: En dat is eigenlijk hoe het genoemd wordt. Het is een heel ongelooflijk precieze mechaniek.
0: Ja.
1: En het is, je had natuurlijk piano rolls, die werden gemaakt. Duo art rolls had je in die tijd. En veel andere mogelijkheden waren er ook nog. Andere world mignon en zo. Er zijn een heel aantal gemaakt. Maar die waren lang niet met de precisie die je hoort in deze ampico opnames. Zo precies dat je hoort en je kunt het zelf bekijken op die vel papier die van gemaakt is, precies hoe deze mensen hebben gespeeld. Ik heb er heel wat studie op gedaan, juist om dat even goed even door te
0: komen. Je hebt dat ook zelf toegepast om zelf de stukken in te studeren.
1: Juist ook.
0: Ja.
1: En goed op letten. Dus dat is eigenlijk de verschil. Deze eerste die wij beluisteren is een akoestische opname. En dat is opgenomen in 1923.
0: Zo.
1: En het is van de prelude in Seis Clarinetets, opus 3, nummer 2, heel bekende prelude. En ik heb dit genomen om even juist die twee te vergelijken bij elkaar.
0: Ja,
1: dus eerst die akoestische opname. We horen ongeveer een anderhalf minuut ervan.
0: Oké. En daarna krijgen we de ampico.
1: En daarna komt de ampico. En daar horen we ook ongeveer hetzelfde. En je zult horen, heel veel is bijna hetzelfde. Maar natuurlijk, de ampico klinkt veel moderner.
0: Ja.
1: Omdat het is een opname van een piano, een player piano.
0: Ja.
1: Dus het is een moderne opname daarvan.
0: Ja.
1: Maar je krijgt een behoorlijk idee van hoe hij speelde. Dus echt ongelooflijk precies.
0: Ja, ja. Oké. Okay.

0: Volgende stuk waar je voor gekozen hebt, Jeffrey, dat is van Liszt. Liszt, Hungarian Rhapsody nummer 12 in C, mineur. En dat is opgenomen in 1919. En wat is de reden dat je dat uitgekozen hebt?
1: Nou, van zijn spel, hè, de precisie van zijn spel, de ritmische...
0: Van Rachmaninoff, hè?
1: Ja, van Rachmaninoff zelf, ja. De absolute staccato, de accuracy, de onverstoorbare duidelijkheid in zijn spel.
0: Oké, we gaan het beluisteren.

0: Ja, en het laatste stuk waar we naar gaan luisteren, dat is een transcriptie van Tchaikovsky's song Daisies. En wat is de reden dat we daar naar moeten luisteren?
1: Nou, dit geeft een heel duidelijk verschil in kleur. Het is een wat moderne opname van Rachmaninoff. Het is gemaakt in 1940.
0: Oh ja.
1: Dus daardoor hoor je heel veel wat meer kleur in het spel.
0: Ja, oké. We gaan het horen.

0: Ja, we hebben nog wat tijd over. We kunnen Lilac Song, opus 21, nummer 5. En dat is in 1942 opgenomen, ook weer gespeeld door Rachmaninoff. En wat is de reden dat je dat...
1: Dit is de laatste opname van Rachmaninoff. En het lijkt mij leuk...
0: Voordat hij stierf?
1: Hij stierf, laat daarna, okay. Is hij kort daarna gestorven.
0: Oké. Okay.

Dit uur gaan we luisteren naar muziek van componist van de maand Eugène d'Albert. Hij werd 150 jaar geleden in Schotland geboren als zoon van een Frans-Italiaanse vader en een Engelse moeder. Hij werd gedoopt als Eugène Francis Charles, kreeg vanaf zijn 5e pianolessen van zijn vader en vertrok als 20er naar Duitsland en Oostenrijk. Vanaf die tijd wilde hij niets meer met Engeland te maken hebben. Hij besloot Duitser te worden. Vandaar dat hij meestal op zijn Duits Eugène d'Albert genoemd wordt.

Zojuist hoorden we het vijfde en laatste deel van zijn orkestsuite Aschenputtel, Assepoester. Het werd uitgevoerd door het radioorkest van de MDR Leipzig onder leiding van Jeroen Merkel. D'Albert componeerde dit sprookje in 1923 en hij droeg het op aan zijn dochters Violante, Desiderata, Vilfride en Felicitas. Ze waren de kinderen uit zijn zoveelste huwelijk. Hij trouwde namelijk 6 keer. En als het niet verboden was geweest om voor de 6e keer te scheiden, was hij ook nog voor de 7e keer getrouwd. Hij was een chameleon die in veel verschillende stijlen componeerde. En een kleurrijk man was D'Albert ook, zowel in zijn privéleven als in zijn muziek. Deze Assepoestermuziek bijvoorbeeld, die klinkt een beetje kerstachtig en naar de sprookjesmuziek van Tchaikovsky's Notenkraker, maar in het volgende stuk klinkt het veel meer naar Liszt.

Dat was de eerste sonate uit het eerste boek van Sofia Kory-Dusek. U hoorde Masumi Nakazawa op de enkelpedaalharp. Gaan we verder met de tweede sonate uit het eerste boek.

Dat was nog de derde sonate uit het eerste boek van Sofia Corrie Dussek. Deze keer met harpiste Masumi Nakasawa op de enkel pedaalharp. Gaan we verder met het tweede boek met drie sonates voor harp van dezelfde componiste Sofia Corrie Dussek. De eerste sonate in S groot.

Harpiste Masami Nakasawa speelde de eerste sonate in S-groot uit het tweede boek van Sofia Kory Dusek. Gaan we verder met de tweede sonate in F-groot.

Dat was de tweede sonate uit het tweede boek van Sofia Corrie Dussek. Masumi Nakasawa speelt nu de laatste en derde sonate in C-groot.

Harpiste Masami Nakasawa bespeelde een enkel pedaalharp in de derde en ook laatste sonate uit het tweede boek van Sofia Koridusek. In de periode 1799-1800 ging de muziekuitgeverij Koridusek failliet. Haar man, Jan Ladislav Dusek, vluchtte om uit de handen te blijven van de justitie. Jan en Sofia hebben elkaar nooit meer gezien, maar ze hebben wel brieven aan elkaar geschreven. Van Sofia Koridusek nu nog een mooie versie van Home Sweet Home.

En dat was Tot Besluit van Sofia Justina Corry-Dusek, Home Sweet Home. Harpiste Masumi Nakasawa bespeelde een enkel pedaalharp. Dit programma werd samengesteld voor de concertzender door Cassandra van Acht. Tot aan het volgende uur, nog muziek van Jan Ladislav Dusek, een deel uit het eerste harpconcert met weer Masumi Nakasawa.

Dit is de Concertzender met een uur muziek van de Russische componist Nikolai Yakovlevich Miyakovsky. Hij leefde van 1881 tot 1950. En het is al het tweede deel over hem en vanavond dus ook de tweede symfonie in Cis, opus 11, waar u naar gaat luisteren en ook naar zijn Sinfonietta opus 10. Eerst die tweede symfonie in Cis van Nikolai Miyakovsky. Hij heeft het geschreven, of hij heeft hem geschreven toen hij nog op het conservatorium van Sint-Petersburg zat. En dit werk uit 1911 is zeer pessimistisch. Nikolai is in deze symfonie in de wereld van de Russische romantiek. Aan de ene kant komt de natuur om de hoek kijken en aan de andere kant gaat dit werk over strijd en dood. Muzikaal gezien zweeft de componist tussen Tchaikovsky en Rachmaninoff. En dit alles kunt u nu zelf gaan horen, want het Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie, onder leiding van Yevgeny Svetlanov, gaat Miyakovsky's tweede symfonie in Cis voor u uitvoeren.

dit is de Concertzender en we lieten u de tweede symfonie in Cis van Nikolaj Miaskovsky horen. Yevgeny Svetlanov dirigeerde het Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie. En dezelfde uitvoerende gaan nu verder met het tweede deel van de Sinfonietta opus 10, eveneens gecomponeerd door Nikolaj Miaskovsky in 1910.

U hoorde het tweede deel uit de Sinfonietta van Nikolaj Miaskovsky, uitgevoerd door het Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie. Tot besluit van dit uur ook nog het derde deel van deze Sinfonietta, die gecomponeerd werd in 1910. En wilt u meer weten over de muziek van Miaskovsky? Dan kunt u mailen met de samensteller van dit uur, en dat is Cassandra van Acht. Ik geef u haar adres en dat is c.vanacht@online.nl. Dit was de Concertzender met een uur over Nikolaj Miaskovsky. Graag tot de volgende keer.

In dit komende uur gaan we bij de concertzender zwerven door de klassieke periode met muziek van Wolfgang Amadeus Mozart. Allereerst zijn kantate Davide Penitente, KV 469. Met de sopranen Gertrud Landweer Herman en Susanne Johns en de tenor Herman Fischer. Verder hoort u koronorkest van Collegium Musicum Tübingen onder leiding van Wilfried Fischer. De kantate Davide Penitente van Mozart.

Dat was de orkestsuite uit de opera Naïs uit 1749 van Jean-Philippe Rameau, de componist van de maand bij de Concertcenter. U hoorde de Philharmonia Baroque Orchestra onder leiding van Nicholas McKeegan. U luistert bij de Concertcenter naar componist van de maand. En dat is dus Jean-Philippe Rameau. Nu zijn cantate Orphée. Met de volgende solisten, de sopraan Dominique Labelle en de bariton Eric Holland. Verder Sophie Rivard, barokviool, Michel Roberge Traverso en Marie Cyr, viola da gamba, José April, clavecimbal. Hier is de cantate Orphée van Jean-Philippe Rameau.

0: In ons programma Componist van de Maand hoorde u de cantate Orphée van Jean-Philippe Rameau. Met Dominique Labelle, sopraan, Eric Holland, bariton. En verder in de begeleiding Sophie Rivard, barokviool, Michel Roberge, traverso, Marie Cyr, viola da gamba, José April, clavecimbal. In Componist van de Maand. En die componist is dus Jean-Philippe Rameau.
1: En dit was nieuw verschenen voor de concertzender, samengesteld door Egbert Randewijk.

Dag, ik ben Thijs Boemer met De Wandeling. Het programma waarin we bij de Concertzender aandacht besteden aan vergeten componisten. Jozef Labor past naadloos in die categorie. Hij leefde van 1842 tot 1924. Eerst maar even zijn cv een beetje recapituleren. Zijn ouders kwamen allebei oorspronkelijk uit Wenen. Zijn vader werkte bij een staalfabriek, maar had in zijn jonge jaren ook gecomponeerd. Interessant en fascinerend als je leest dat die vader behoorde tot de vriendenkring van Schubert. Zijn zoontje Jozef kreeg op zijn derde zo heftig de pokken dat hij blind werd. Blind zijn was in die tijd nog zwaarder dan nu. Zo werd het Braille-alfabet pas universeel in 1854. Maar na het blindeninstituut kon Jozef toch naar het conservatorium. Daarna ging hij op tournee als pianist en raakte bevriend met koning Georg V van Hannover, die net als hij blind was. Die benoemde hem uiteindelijk tot hofpianist. En in die hoedanigheid speelde hij vaak samen met de grote violist Jozef Joachim, boezemvriend van Brahms. Ook Labor en Joachim raakten bevriend. Toen Pruisen in 1866 Hannover annexeerde, verhuisde de afgezette koning Georg V naar Wenen. En Labor ging met hem mee en verdiende daar de kost als piano- en compositieleraar. Hij gaf onder andere les aan Arnold Schönberg en Alma Mahler. Iets later maakte hij ook carrière als organist. 30 jaar was hij leraar aan het Joodse Blindeninstituut. Goed, dat wilde ik voorlopig even kwijt over zijn levensloop. Vorige maand lieten we twee delen horen uit Labors vioolsonate opus 5. In het begin van zijn carrière als componist was het onmogelijk voor hem om zijn werken in druk te laten verschijnen. Hij kon dat gewoon niet betalen. En zijn netwerk was niet groot genoeg. Maar in 1893 kreeg hij een stipendium waardoor hij 3 werken kon laten uitgeven. En die vioolsonate, opus 5, zat daarbij. Daaruit draaiden we vorige maand dus al de eerste 2 delen. In het derde deel horen we duidelijk dat Labor zeer geïnteresseerd was in oude muziek die hij voorzag van een nieuw jasje. Boven de finale staat een veelzeggende muziekterm, quasi-improvisato. Labor laat daarin zijn fantasie de vrije loop en knoopt de ene melodische inval kunstig aan de andere. We horen violiste Nina Carmon en pianist Oliver Triendel. Delen 3 en 4 dus nu van de vioolsonate opus 5 van Jozef Labor.

Dat waren delen 3 en 4 uit de vioolsonate opus 5 in 1891, geschreven door Joseph Labor. 4 jaar later componeerde Labor een werk voor een virtuoos op de hoorn. Die heette Louis Savard en trad vaak op in Oostenrijk, Duitsland en Rusland. Eigenlijk heette die Miroslav Viverka en hij werd geboren in de Tsjechische stad Olomouc, waar Mahler ook lang heeft gewerkt. Voor hem schreef Labor Thema en Variaties, opus 10. Samen verzorgde Labor en Savard ook de première in de kleine zaal van de Weense Muziekverein. Op 21 februari 1896 was dat. Thema en Variaties, opus 10 van Joseph Labor dus nu, door Primalcil Vojta Hoorn en Oliver Trindel Piano.

Thema en variaties, opus 10 van Joseph Labor, door Psemmissel Wojta Hoorn en Oliver Trindel piano. Dit stuk schreef Labor dus voor de hoornvirtuoos Louis Savard. Toen ik met de nodige moeite wat biografische gegevens had gevonden over deze hoornist, maakte mijn hart een klein sprongetje. Ik heb me in het verleden best intensief bezig gehouden met Alexander Scriabin. En nu bleek dat hij ook een stuk voor deze hoornvirtuoos heeft gecomponeerd. Ik zei al dat hij ook in Rusland had gespeeld. En in Odessa had hij een ontmoeting met de jonge Scriabin. En die was zo onder de indruk van zijn spel dat hij zijn gewoonte om uitsluitend voor piano te componeren onderbrak en een korte romance schreef voor hoorn en piano. Hoor je die, dan zie je het publiek in de wintertuin vol palmen met een scheef hoofd zuchten over zoveel zoetgevoistheid. Die romance laten we natuurlijk ook even horen. Uitgevoerd door de wereldberoemde hornist Herman Bouwman en pianist Reiko Honshoe.

Scriabin, romance voor hoorn en piano, gecomponeerd voor dezelfde hoornvirtuoos als dat stuk van Labor dat we daarvoor draaiden. Ik had het er al over. In 1893 kreeg Joseph Labor een stipendium waarmee hij 3 werken kon laten uitgeven. Daar zat die vioolsonate mee bij waarmee we de uitzending openden. Maar ook een pianokwartet. Labor droeg het stuk op aan Leopoldine, oftewel Poldi Wittgenstein, de moeder van 2 later zo beroemde zoons. En dan heb ik het over Paul Wittgenstein, de eenarmige pianist die zoveel componisten opdracht gaf om werken voor hem te schrijven. Nou, aan Ravel bijvoorbeeld. En de andere zoon heette Ludwig en die werd een wereldberoemd filosoof. Moeder Poldi was een zeer begaafde pianiste. Dit pianokwartet is een tijd lang best populair geweest. Zo voerde pianist en dirigent Bruno Walter het 15 jaar later uit samen met 3 strijkers. We gaan nu dus luisteren naar dat pianokwartet, opus 6 van Joseph Labor dus. We horen Nina Carmon viool, Pauline Sachse altviool, Justus Grimm cello en Oliver Trindel piano.

pianokwartet opus 6 van Joseph Labor. Labor speelde ook erg goed orgel en componeerde daar ook voor. We gaan luisteren naar een duidelijk op Bach's koraal voorspelen geïnspireerde prelude van hem, getiteld Terra. Organist is Ian Coleman. Technicus Ronald Visser en ik bedanken jullie voor het luisteren. Tot over een maand.

Dit is Concertzender. Goedenavond luisteraars en welkom bij deze aflevering van Radio Romantica. Het komende uur is gevuld met Franse muziek voor viool en piano door het magnifieke duo Alina Ibrahimova en Cédric Tibergien. Ze openen hun recital met de redelijk onbekende vioolsonate van Guillaume Lequeu. Deze componist werd geboren in Verviers in België en al op 15-jarige leeftijd verscheen zijn eerste werk. Op zijn 18e trad hij toe tot de groep rond César Franck. Maar 6 jaar later stierf hij na het drinken van vervuild water. Hij componeerde toch zo'n 50 werken, waaronder een veelomvattende vioolsonate. Luistert u naar dit werk, gespeeld door Alina Ibrahimova viool en Cédric Tibergien piano. En er zijn 3 delen: très modéré, très lent en très animé.

U hoorde de vioolsonate van Guillaume Lequeux door Alina Ibrashinova viool en Cédric Tibergien piano. Zij vervolgen hun recital met een vroeg en onbekend werk van Maurice Ravel. In 1895 was Ravel 20 jaar oud en probeerde hij een plek te veroveren op het Conservatorium van Parijs. Men vond zijn proeven tot toelating goed, maar gek genoeg niet goed genoeg. Later werd hij wel toegelaten tot de klas van Fauré. En in de tussentijd componeerde hij een vioolsonate. Het bleef bij het eerste deel. En als je goed luistert, het werk vertoont de zoekende ziel van de teleurgestelde jonge man. We horen klanken die aan Fauré in Delius doen denken. En de overgangen hebben nog niet de subtiliteit van de grote componist. Luistert u naar violiste Alina Ibrashimova en pianist Cédric Tibergien in het eerste deel van de eerste sonate van Maurice Ravel.

U hoort de eerste vioolsonate in één deel, opus postuum van Maurice Ravel. Gespeeld door Alina Ibrahimova, viool, en Cédric Dibergin, piano. Tot slot van deze aflevering van Radio Romantica kunt u nog gaan luisteren naar een totaal ander werk. In 1922 was Ravel een gevierd componist en op concertreis in Londen, waar de Hongaarse violiste Jelly Darangyi zijn duo voor viool en cello speelde. Haar Oost-Europese toon en spel inspireerde hem enorm. En hij schreef voor haar de uitbundige en op de Hongaarse tsjardas geïnspireerde Cigane, eigenlijk een meesterwerk. Luister toen naar dit werk, gespeeld door Alina Ibrahimova. En ze wordt weer begeleid door haar vaste concertpartner Cédric Dibergin.

0: We hoorden de Tsiganen van Ravel door Alina Ibrahimova en Cédric Dibergin. Helaas kunnen we dit stuk u niet helemaal laten horen vanwege de tijd. En daarmee komt er een einde aan deze uitzending van Radio Romantica. Het programma werd voor u samengesteld door Pieter de Oude. En nog een persoonlijke ontboezeming mijnerzijds. De concertzender bestaat al meer dan 30 jaar en wordt al jaren gerund door vrijwilligers. U kunt vriend worden. Kijk op onze website www.concertzender.nl. Hoe dat moet. We hebben uw steun hard nodig.
1: Tot volgende keer.

U luistert naar de Concertzender. Vandaag beginnen we een nieuwe serie met de titel Oorlog en Vrede. De serie zal bestaan uit een proloog, 11 delen en een epiloog. Vandaag deel 1, 1802. Giovanni Paisiello, dat was dé componist voor Napoleon Bonaparte. Zo kwam het dat hij de scepter zwaaide over de Chapelle de Napoleon Bonaparte tussen 1801 en 1814. Hij begon in de kapel van het kasteel van Saint-Claude en daarna verhuisde hij naar het Tuileriepaleis. Hij begon met een klein ensemble, maar eindigde uiteindelijk met maar liefst 104 muzici. In 1802 zwegen eindelijk de wapens. En voor de vredige kerstmis van dat jaar schreef Paisiello zijn Messe en Pastoral pour le Premier Consul. Opvallend is wel dat we dadelijk in plaats van één, twee sopranen horen en op het einde natuurlijk een oratio pro republica. U hoort deze pastorale mis in een versie van dirigent Edoardo Brizio. De uitvoerenden zijn Laila Bersiani, sopraan, Emma Peticola, sopraan, Stella Salvati, alt, Carlo Putelli, tenor, Carlo Lepore, bas, het Tsjechisch Omroepkoor en het Praags